0: PR om de Sivoli.
1: Ah, en dan kom ik. Nu was je nog een paar per dag zoek. Nu de dag je wel af. Nu niet kan op de lange lucht was. De man kan verstoord door me. Kan verstoord door te houden. Nee, je toch houden mee op. Om je te houden. Om je te houden. Om je te houden. Om je te houden. Om je te houden. Om je te houden.